0: De lekkerste gouden ouwe. Steeds verrassend.
1: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Bahena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: Leukste muziek en lokale informatie. Dit is de zomer van Radio Bahena.
1: Altijd een goed gevoel, altijd een goed gevoel, altijd een goed gevoel.
2: Stap je naar links.

0: 7, Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het plussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk in gaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten, in ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
1: Een weerbericht.
4: Dit is de zwoele hete zomer van Radio Baena. Grenzeloos heet.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Met een spreider kan bijvoorbeeld heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur worden opengebroken. De apparaten zijn extreem duur en kosten al snel zo'n 12.000 euro per stuk. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk in gaat, riskeert een flinke boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. En 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bezig gehouden. In Maurik woedden op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, wanneer later nog eens 2 branden uitbraken in Zoelen. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in de regio. De politie en de brandweer sluiten brandstichting door een pyromaan dan ook niet uit als oorzaak. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Weelde vindt op zondag 2 augustus het Midzomerfeest plaats. Ook dit jaar is er een gratis fietstocht voor de recreatieve fietser. Deze start om 9 uur. De inschrijving en de ontvangst van de stempelkaart gebeurt op Weelde Depot. Er zijn 2 tochten uitgestippeld, één van 22 kilometer en één van 29 kilometer doorheen Ravels, Weelde en Poppel. Deelnemers aan de recreatieve fietstocht die alle stempels verzameld hebben, maken kans op een prachtige prijs. Tijdens deze editie staat het thema Korte Keten centraal. Recht van bij de boer en zonder omwegen. Ook tijdens de fietstocht komt dit thema helemaal tot leven. Vanaf 10 uur kun je de gezellige markt bezoeken. Maar liefst een 50-tal standhouders zullen aanwezig zijn en er is een professionele markt, maar ook onze eigen streekproducten zijn aanwezig. Voor de allerkleinste is er heel wat randanimatie, zoals een draaimolen en knuffelen met dieren. Om 11 uur begint het eetfestijn. Tijdens 2 eetbeurten worden er weer heerlijke frietjes geserveerd met fideé of stoofvlees en als dessert een ijsje met verse aardbeien. Je dient hiervoor eetbonnetjes aan de afhaalbalie van het gemeentehuis te halen of online te bestellen via de website www.ravels.be/midzomerfeest. Je kan kiezen tussen de eerste eetbeurt van 11 uur tot half 1 of de tweede van 1:15 tot half 3. Inschrijven kan tot en met woensdag 29 juli. Er worden geen kaarten voor het eetfestijn verkocht op de dag zelf. Het belooft een dag vol plezier te worden. Kom dus zeker een kijkje nemen en de toegang is gratis. Het Midzomerfeest zal doorgaan op Weelde Depot, Geen Einde 54 in Weelde. En meer informatie kunt u terugvinden op de website van de gemeente www.ravels.be/midzomerfeest.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
0: Weerbericht.
2: De dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
1: Een weerbericht.
0: Eén radio, maar wel met twee nationaliteiten. Uniek in de wereld. Dit is Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe importheffingen in voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. Trump beweert dat de landen de regels rondom het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen enkel hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. En ook in buurland Spanje is de situatie ernstig. In de regio rond de hoofdstad Madrid is intussen zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Op die manier kun je heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur openbreken. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Woensdag 29 juli vindt in Kaam weer de Acht van Kaam plaats. Dit is het oudste en bekendste wielercriterium van Nederland en wordt gereden op de woensdag na de Tour de France. De wedstrijden starten om 11:30 met de dikke bandenrace. En dit jaar zal er tijdens de Acht van Kaam een nieuw en bijzonder wedstrijdonderdeel voor het eerst gehouden worden, namelijk het Brabants Wieler- en Tourclubkampioenschap. Om 12:30 strijden wielrenteams van recreatief niveau met elkaar om die titel en dat alles met een warm en goed doel in het verschiet. Het hoogtepunt is om 18:00 de wedstrijd van de profs met vele bekende renners uit binnen- en buitenland. De start en finish zijn gelegen in de Dorpsstraat in Kaam en de entree is gratis. Alle info over de Acht van Kaam kunt u verder nalezen op de website achtvankaam.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
1: Weerbericht.
0: De lekkerste gouden ouwe.
4: Steeds verrassend.
5: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Baena.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 107 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed of ander gevaarlijk gedrag krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Justitie worstelt namelijk al jaren met een hardnekkige groep overtreders die zich simpelweg niets aantrekt van boetes of rijontzeggingen. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: Je hoort ze in het Engels, in het Duits, Frans en...
1: De mooiste Hollandse hit.
0: Dit is Radio Bahena.

gaat als een lopend vuurtje. Daar fietsen weer die mannen met zo'n krom gebogen stuurtje. Over de Franse wegen, voor een of andere zee.

rollen. Om dan weer van de andere kant er net zo af te rollen. Ze willen naar de finish, daar staat een mooie meid. Voor wie het eerst er is, heeft zij een gele trui gebreid. En

Net op zijn truien frisdrank, maar het zuipt hij zelf niet. De renners hebben haast, terwijl het lichaam lijdt. Daar wuift een mooie juffrouw, voor haar kollen is geen tijd. En zijn ze 's avonds beurs, dan komen de soigneurs. Die

het wiel uitvond, was nog niet zo bezopen. Want anders had het peloton dat rotstuk moeten lopen. Waar zijn de grote mannen? Komt die tijd ooit terug? Daar zag je nooit de voorkant van, maar wel altijd de rug. Zo'n taaie noes te werken, en net nog even sterker. Ja, zelfs al mist hij deze kans, dan breek ik nog voor hem een lans.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Inwoners van de gemeente Alphen-Kaam kunnen op vrijdag 31 juli weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerf in Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's met of zonder aanhanger worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van uw milieupas en het identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 31 juli gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: Voor jou en je wekkerradio.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
1: Weerbericht.
4: Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers zoals huishoudens en kleine bedrijven namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in de toekomst zelfs tot 22 uur aan één stuk doorvliegen. De maatschappij wil het toestel vanaf het najaar van 2027 gaan inzetten voor commerciële vluchten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op appen achter het stuur of rijden onder invloed krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.nl.

0: Dit is Radio Bahena.
1: Radio Bahena.
2: Zo.
0: Radio met het hart op de juiste plaats.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Weelde vindt op zondag 2 augustus het Midzomerfeest plaats. Ook dit jaar is er een gratis fietstocht voor de recreatieve fietser. Deze start om 9 uur. De inschrijving en de ontvangst van de stempelkaart gebeurt op Weelde Depot. Er zijn 2 tochten uitgestippeld, één van 22 kilometer en één van 29 kilometer doorheen Ravels, Weelde en Poppel. Deelnemers aan de recreatieve fietstocht die alle stempels verzameld hebben, maken kans op een prachtige prijs. Tijdens deze editie staat het thema Korte Keten centraal. Recht van bij de boer en zonder omwegen. Ook tijdens de fietstocht komt dit thema helemaal tot leven. Vanaf 10 uur kun je de gezellige markt bezoeken. Maar liefst een 50-tal standhouders zullen aanwezig zijn en er is een professionele markt, maar ook onze eigen streekproducten zijn aanwezig. Voor de allerkleinste is er heel wat randanimatie, zoals een draaimolen en knuffelen met dieren. Om 11 uur begint het eetfestijn. Tijdens 2 eetbeurten worden er weer heerlijke frietjes geserveerd met fideé of stoofvlees en als dessert een ijsje met verse aardbeien. Je dient hiervoor eetbonnetjes aan de afhaalbalie van het gemeentehuis te halen of online te bestellen via de website www.ravels.be/midzomerfeest. Je kan kiezen tussen de eerste eetbeurt van 11 uur tot half 1 of de tweede van 1:15 tot half 3. Inschrijven kan tot en met woensdag 29 juli. Er worden geen kaarten voor het eetfestijn verkocht op de dag zelf. Het belooft een dag vol plezier te worden. Kom dus zeker een kijkje nemen en de toegang is gratis. Het Midzomerfeest zal doorgaan op Weelde Depot, geen einde 54 in Weelde. En meer informatie kunt u terugvinden op de website van de gemeente www.ravels.be/midzomerfeest.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht. Weerbericht.
2: De dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
1: Weerbericht.
0: De allerfijnste muziek hoor je in de Muziekfabriek. Elke werkdag tussen 10 en 12 uur.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Woensdag 29 juli vindt in Kaam weer de Acht van Kaam plaats. Dit is het oudste en bekendste wielercriterium van Nederland en wordt gereden op de woensdag na de Tour de France. De wedstrijden starten om 11:30 met de dikke bandenrace. En dit jaar zal er tijdens de Acht van Kaam een nieuw en bijzonder wedstrijdonderdeel voor het eerst gehouden worden, namelijk het Brabants Wieler- en Tourclubkampioenschap. Om 12:30 strijden wielrenteams van recreatief niveau met elkaar om die titel en dat alles met een warm en goed doel in het verschiet. Het hoogtepunt is om 18:00 de wedstrijd van de profs met vele bekende renners uit binnen- en buitenland. De start en finish zijn gelegen in de Dorpsstraat in Kaam en de entree is gratis. Alle info over de Acht van Kaam kunt u verder nalezen op de website achtvankaam.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Je hoort hem echt overal. Radio Bahena, de gezelligste radio.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Amerika komt met nieuwe importheffingen op producten uit onder meer Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De heffing bedraagt 10%. In Brussel reageert men toch wat opgelucht omdat de extra heffingen niet bovenop de eerder afgesproken tarieven komen. Wel trekt de Europese buitenlandchef Callas de Amerikaanse argumenten sterk in twijfel. Ze noemt de beschuldiging dat de Europese Unie zich schuldig maakt aan dwangarbeid volledig ongegrond. Frankrijk heeft Europese bondgenoten om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verwoestende bosbranden die het land al weken teisteren. Inmiddels zijn in Zuid-Europa al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de uitbreidende vlammenzeeën. Frankrijk kampt op meerdere plekken met grote branden. Alleen al in de buurt van de stad Bordeaux zijn 23.000 mensen geëvacueerd. Er is ruim 2500 hectare natuur afgebrand. Ook in buurland Spanje is de situatie ernstig en is intussen de noodtoestand uitgeroepen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. De enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. En de Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Inwoners van alle Europese landen kunnen tot en met 21 september hun favoriete ontwerp kiezen via een stemronde. Uiteindelijk hakt de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank eind dit jaar de knoop door over het definitieve ontwerp. En dan nog het weer. Vanmiddag komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 25 graden. Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt het weer een stuk warmer. En tot zover het nieuws.
3: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: De reclame van uw bedrijf.
6: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Mas!

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.
2: Grenzeloos gezellig. Welkom. Dit is Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 25 graden. Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt het weer een stuk warmer.
1: Weerbericht.
0: Dit is de Muziekfabriek op Radio Baena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Inwoners van de gemeente Alphekaam kunnen op vrijdag 31 juli weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerving Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's met of zonder aanhanger worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van uw milieupas en een identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 31 juli gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

muziek en lokale informatie. Dit is de zomer van Radio Baena. Of geen weer, op vrijdag.

Heaven is a place on earth. Een lied van de Amerikaanse zangeres Belinda Carlisle. Het nummer is afkomstig van haar tweede studioalbum Heaven on Earth uit 1987. Vrienden, welkom vandaag vrijdag 24 juli. Dit is Weer of Geen Weer. De huishoudtip, onze artiest van de dag, het weerbericht en natuurlijk muziek. Wat dacht je wel? Wat heb ik mee? Wel, Tom Christie. Ik heb Doran en Alice. Ik heb Natalie Cole. Ik heb Kid Creole. Ik heb de T-set uit Nederland. Ik heb Whitney Houston. Ik heb Dusty Springfield en vele anderen. Als je ons alfabet kent, dan zit je goed hoor. ABC of EBC. Dit is When Smokey Sings.

16 jaar geleden, tijdens de Love Parade in Duisburg, vallen 21 doden en meer dan 500 gewonden, en dat door verdrukking van bezoekers bij de ingang van het festivalterrein. Diana Ross, Upside Down.

0: leukste radio wenst jou een prettige middag.
1: Dit is Radio Bahena.
2: Vrijdag, weer of geen weer.
3: Met Jos van Meer.

uit Vlaanderen. Trisha, de wereld is veel mooier als je lacht. En er zit nog waarheid in ook. We gaan even terug in de tijd. Ik heb een bekende zanger overleden, precies 22 jaar geleden. Het was 24 juli 2004. En dan overleed Bob Azam, een Egyptisch zanger. De man werd 78. Je zult misschien zeggen, ja, Bob Azam, wie is dat? Ken ik helemaal niet. Ja, misschien wel hoor. Uit 1960, weet je nog, dit liedje Mustafa.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Heb jij ook last van een vieze oven binnenin, mevrouw? Wel, ik heb de oplossing. Neem een stukje houtskool en wrijf dit over de vieze plekken in je oven. En je zult merken dat ze direct verdwijnen. Al het vuil verdwijnt gewoon. Neem dan een doekje en wrijf de oven schoon. Ziezo, vlug gedaan en weer een propere oven binnenin.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Weelde vindt op zondag 2 augustus het Midzomerfeest plaats. Ook dit jaar is er een gratis fietstocht voor de recreatieve fietser. Deze start om 9 uur. De inschrijving en de ontvangst van de stempelkaart gebeurt op Weelde Depot. Er zijn 2 tochten uitgestippeld, één van 22 kilometer en één van 29 kilometer doorheen Ravels, Weelde en Poppel. Deelnemers aan de recreatieve fietstocht die alle stempels verzameld hebben, maken kans op een prachtige prijs. Tijdens deze editie staat het thema Korte Keten centraal. Recht van bij de boer en zonder omwegen. Ook tijdens de fietstocht komt dit thema helemaal tot leven. Vanaf 10 uur kun je de gezellige markt bezoeken. Maar liefst een 50-tal standhouders zullen aanwezig zijn en er is een professionele markt, maar ook onze eigen streekproducten zijn aanwezig. Voor de allerkleinste is er heel wat randanimatie, zoals een draaimolen en knuffelen met dieren. Om 11 uur begint het eetfestijn. Tijdens 2 eetbeurten worden er weer heerlijke frietjes geserveerd met fideé of stoofvlees en als dessert een ijsje met verse aardbeien. Je dient hiervoor eetbonnetjes aan de afhaalbalie van het gemeentehuis te halen of online te bestellen via de website www.ravels.be/midzomerfeest. Je kan kiezen tussen de eerste eetbeurt van 11 uur tot half 1 of de tweede van 1:15 tot half 3. Inschrijven kan tot en met woensdag 29 juli. Er worden geen kaarten voor het eetfestijn verkocht op de dag zelf. Het belooft een dag vol plezier te worden. Kom dus zeker een kijkje nemen en de toegang is gratis. Het Midzomerfeest zal doorgaan op Weelde Depot, geen einde 54 in Weelde. En meer informatie kunt u terugvinden op de website van de gemeente www.ravels.be/midzomerfeest.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Het lekkerste geluid swingt je radio uit. Dit is Radio Bahena, 106.7 FM.
2: Weer of geen weer,
3: wens je een leuk weekend.

uit Nederland, T-Set met Ma Belle Amie. We gaan even terug in de tijd, 7 jaar, het was 24 juli 2019 en op die dag wordt Boris Johnson premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij was van

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is vandaag Will Tura. Hij heet eigenlijk Arthur Blankaert. Hij werd geboren in Veurne op 2 augustus 1940. Tura is een Belgisch zanger, muzikant en ook een liedjeschrijver. Hij begon zijn professionele carrière in 1957 en beleefde in 1962 zijn echte doorbraak, waarna hij uitgroeide tot een van de bekendste en succesvolste Vlaamse artiesten aller tijden. Tot zijn talloze reeks hits behoren onder meer Eenzaam zonder jou uit 1962, Draai 797204 uit 1964, El Bandido uit 1966, Arme Joe uit 67, Het kan niet zijn uit 69, Hopeloos uit 81, Mooi, het leven is mooi uit 89, en dan hebben we nog Hoop doet leven uit 1993. En niet te vergeten die fantastische Vlaamse hit Hemelsblauw uit 1994. Ik draai van Will Tura twee nummers, Aan mijn daling en Donna.

0: meer.
1: Zet de airco aan.
2: Oh. Radio Bahena maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Lekker.
4: Weer of geen weer op vrijdag.

Why do I love you? Waarom hou ik van je? Ja, dat kan vele redenen hebben, hè. En het bijzonderste, mensen, dat is nog altijd het innerlijke. Ja, kijk niet naar het uiterlijke, nee, nee. Wat in je hart zit, dat is het importantste. En wij gaan kijken naar het weerbericht. Vandaag vrijdag 24 graden, de zon is er, er zijn ook wolken. Maar morgen wordt het een prima dag, hè? Je gaat toch wel een terrasje doen, zeker? Morgen zaterdag 27, hele dag zon. En dan zondag is het al gedaan met een mooi liedje. Regen, wolken en de zon is weg. 21. Maandag, dan is er weer 21 graden. Volgende week dinsdag 25, zonnige dag. Woensdag 28. En donderdag volgende week 24 graden. De vakantieoorden in Tenerife vandaag 24, in Las Palmas 25, in Malaga 36, in Antalya 35 en in Benidorm 30 graden. Ik vond het echt fijn dat hij bij ons was. We maken een nieuwe afspraak voor maandag. Ik wens je alvast een hele prettig weekend. Geniet ervan. Laat het niet aan je hart komen. Wij zijn er terug maandag, nieuwe aflevering. We gaan eruit met Sniff and the Tears.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Woensdag 29 juli vindt in Kaam weer de Acht van Kaam plaats. Dit is het oudste en bekendste wielercriterium van Nederland en wordt gereden op de woensdag na de Tour de France. De wedstrijden starten om 11:30 met de dikke bandenrace. En dit jaar zal er tijdens de Acht van Kaam een nieuw en bijzonder wedstrijdonderdeel voor het eerst gehouden worden, namelijk het Brabants Wieler- en Tourclubkampioenschap. Om 12:30 strijden wielrenteams van recreatief niveau met elkaar om die titel en dat alles met een warm en goed doel in het verschiet. Het hoogtepunt is om 18:00 de wedstrijd van de profs met vele bekende renners uit binnen- en buitenland. De start en finish zijn gelegen in de Dorpsstraat in Kaam en de entree is gratis. Alle info over de Acht van Kaam kunt u verder nalezen op de website achtvankaam.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: Een weerbericht.
0: Ken je die leuke oude hits nog?
4: Je hoort ze hier.
0: Dit is Radio Baena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 2:00.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Inwoners van de gemeente Alphekaam kunnen op vrijdag 31 juli weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerf in Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's met of zonder aanhanger worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van uw milieupas en een identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 31 juli gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag. Vanuit Baarle-Hertog is dit Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En weerbericht.
0: Wij zijn niet de beste, maar wel de gezelligste. Radio Baena, 106.7 FM.

0: van de weg.
1: Dit is de Barena Agenda.
2: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
1: De Barena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Er is niks beter dan gewoon lekkere muziek. Dit is Radio Barena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. Bij de ANWB alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Weelde vindt op zondag 2 augustus het Midzomerfeest plaats. Ook dit jaar is er een gratis fietstocht voor de recreatieve fietser. Deze start om 9 uur. De inschrijving en de ontvangst van de stempelkaart gebeurt op Weelde Depot. Er zijn 2 tochten uitgestippeld, één van 22 kilometer en één van 29 kilometer doorheen Ravels, Weelde en Poppel. Deelnemers aan de recreatieve fietstocht die alle stempels verzameld hebben, maken kans op een prachtige prijs. Tijdens deze editie staat het thema Korte Keten centraal. Recht van bij de boer en zonder omwegen. Ook tijdens de fietstocht komt dit thema helemaal tot leven. Vanaf 10 uur kun je de gezellige markt bezoeken. Maar liefst een 50-tal standhouders zullen aanwezig zijn en er is een professionele markt, maar ook onze eigen streekproducten zijn aanwezig. Voor de allerkleinste is er heel wat randanimatie, zoals een draaimolen en knuffelen met dieren. Om 11 uur begint het eetfestijn. Tijdens 2 eetbeurten worden er weer heerlijke frietjes geserveerd met fidee of stoofvlees en als dessert een ijsje met verse aardbeien. Je dient hiervoor eetbonnetjes aan de afhaalbalie van het gemeentehuis te halen of online te bestellen via de website www.ravels.be/midzomerfeest. Je kan kiezen tussen de eerste eetbeurt van 11 uur tot half 1 of de tweede van 1:15 tot half 3. Inschrijven kan tot en met woensdag 29 juli. Er worden geen kaarten voor het eetfestijn verkocht op de dag zelf. Het belooft een dag vol plezier te worden. Kom dus zeker een kijkje nemen en de toegang is gratis. Het Midzomerfeest zal doorgaan op Weelde Depot, geen einde 54 in Weelde. En meer informatie kunt u terugvinden op de website van de gemeente www.ravels.be/midzomerfeest.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Dit is de vrolijke vrijdagmiddag van Bahena. Laat het weekend maar beginnen.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: Een weerbericht.
0: De zomer wordt nog leuker
4: met de muziek van Radio Baena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Woensdag 29 juli vindt in Kaam weer de Acht van Kaam plaats. Dit is het oudste en bekendste wielercriterium van Nederland en wordt gereden op de woensdag na de Tour de France. De wedstrijden starten om 11:30 met de dikke bandenrace. En dit jaar zal er tijdens de Acht van Kaam een nieuw en bijzonder wedstrijdonderdeel voor het eerst gehouden worden, namelijk het Brabants Wieler- en Tourclubkampioenschap. Om 12:30 strijden wielrenteams van recreatief niveau met elkaar om die titel en dat alles met een warm en goed doel in het verschiet. Het hoogtepunt is om 6:00 de wedstrijd van de profs met vele bekende renners uit binnen- en buitenland. De start en finish zijn gelegen in de Dorpsstraat in Kaam en de entree is gratis. Alle info over de Acht van Kaam kunt u verder nalezen op de website achtvankaam.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. We gaan terug in de tijd. Dit is een Bahena-hit uit het verleden.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. Bij de ANWB alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Over kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
4: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: uw evenement of bericht ook in de Bahena-agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
1: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: Een weerbericht.
0: Dit is de vrolijke vrijdagmiddag van Baena. Laat het weekend maar beginnen.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Inwoners van de gemeente Alphekaam kunnen op vrijdag 31 juli weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerf in Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's met of zonder aanhanger worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van uw milieupas en het identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 31 juli gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Vanuit Baarle-Hertog is dit voor de hele grensstreek Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Dit is jouw zomer.
3: Jouw zomer.
2: Met Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. We gaan terug in de tijd. Terug in de tijd. Terug in de tijd. Dit is een Bahena-hit uit het verleden.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Heerenveens ijsstadion Tialf is deze week aangevallen door cybercriminelen die losgeld eisen en dreigen data te publiceren. Het forensisch onderzoek toont aan dat de data en processen niet zijn geraakt. Tialf bevestigt de aanval, maar zegt dat de impact nihil is. Een wegjaarstrand in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar. Eigenaresse Nelly Gubbels-Bollen, 80, ziet haar familiebedrijf verdwijnen. Vrachtwagenchauffeurs nemen afscheid en de locatie wordt omgebouwd tot tankstation en supermarkt. Gubbels-Bollen zegt dat het tijd is voor haar pensioen. Vogels zingen op allerlei manieren, maar waarom dat zo is, was onduidelijk. Een nieuwe studie met kunstmatige intelligentie laat zien dat alle zangstijlen terug te brengen zijn tot 8 motieven. De omgeving beïnvloedt de complexiteit van het gezang. Het beschermen van vogelhabitats is dus belangrijk. China heeft vandaag het Nederlandse scheepsbouwbedrijf IHC op de exportcontrolelijst gezet, samen met 13 andere Europese bedrijven. Dit is een reactie op de Europese sancties tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die steun aan Rusland geven. De maatregel bemoeilijkt de handel en kan de industrie schaden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeer en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Weelde vindt op zondag 2 augustus het Midzomerfeest plaats. Ook dit jaar is er een gratis fietstocht voor de recreatieve fietser. Deze start om 9 uur. De inschrijving en de ontvangst van de stempelkaart gebeurt op Weelde Depot. Er zijn 2 tochten uitgestippeld, één van 22 kilometer en één van 29 kilometer, doorheen Ravels, Weelde en Poppel. Deelnemers aan de recreatieve fietstocht, die alle stempels verzameld hebben, maken kans op een prachtige prijs. Tijdens deze editie staat het thema Korte Keten centraal. Recht van bij de boer en zonder omwegen. Ook tijdens de fietstocht komt dit thema helemaal tot leven. Vanaf 10 uur kun je de gezellige markt bezoeken. Maar liefst een 50-tal standhouders zullen aanwezig zijn en er is een professionele markt, maar ook onze eigen streekproducten zijn aanwezig. Voor de allerkleinste is er heel wat randanimatie, zoals een draaimolen en knuffelen met dieren. Om 11 uur begint het eetfestijn. Tijdens 2 eetbeurten worden er weer heerlijke frietjes geserveerd met fidee of stoofvlees en als dessert een ijsje met verse aardbeien. Je dient hiervoor eetbonnetjes aan de afhaalbalie van het gemeentehuis te halen of online te bestellen via de website www.ravels.be/midzomerfeest. Je kan kiezen tussen de eerste eetbeurt van 11 uur tot half 1 of de tweede van 1:15 tot half 3. Inschrijven kan tot en met woensdag 29 juli. Er worden geen kaarten voor het eetfestijn verkocht op de dag zelf. Het belooft een dag vol plezier te worden. Kom dus zeker een kijkje nemen en de toegang is gratis. Het Midzomerfeest zal doorgaan op Weelde Depot, geen einde 54 in Weelde. En meer informatie kunt u terugvinden op de website van de gemeente www.ravels.be/midzomerfeest.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Het is weekend. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.

0: 7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het OM gaat in hoge beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. in de zaak rond Tamar uit Marken. Justitie eiste 8 weken cel, maar de rechter sprak hem vorige week vrij. Het hoge beroep volgt omdat het OM vindt dat een automobilist altijd moet stoppen na een aanrijding. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen dan partijvoorzitter Kaczynski. Hij eiste solidariteitsverklaringen en het verlaten van verenigingen, maar velen weigeren. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partij. Chris Brown heeft bekend schuld te hebben aan openlijke geweldpleging in Londen in 2023. Hij sloeg een muziekproducent 2 keer met een fles. Brown en zijn stemcoach worden niet vervolgd voor zwaardere vergrijpen. In oktober horen ze hun straf, mogelijk maximaal 3 jaar cel. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. De bom, klaar voor gebruik, werd woensdag in Carrickmacross gevonden en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten, een vrouw en een man, zitten vast. Dissidente republikeinen blijven een gevaar, zegt de minister. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws.

tijdens de zomer de leukste muziek. De leukste muziek en lokale informatie. Dit is de zomer van Radio Baena. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Baena Jukebox.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Inwoners van de gemeente Alphekaam kunnen op vrijdag 31 juli weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerving Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's met of zonder aanhanger worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van uw milieupas en een identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 31 juli gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

Radio Bahena. Weekend weerbericht. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. Radio Bahena. Weekend weerbericht. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

0: wat goed was,
1: blijft goed.
0: Volop gouden ouwe.
1: De hits die je meezingt.
0: Iedere dag weer. Dit is de Bahena Jukebox.

En mocht ik 's nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijn dan onze marconist, het nood zijn SOS, dan gaat mijn laatste goed aan wal, gestoken in een fles.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs zijn omgekomen bij een schietpartij op de westelijke Jordaanoever. Het geweld ontstond in Tel, waar kolonisten het dorp aanvielen. Het Israëlische leger zegt dat de kolonisten werden aangevallen en dat het leger de kolonisten beschermde. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs, waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Tientallen parlementariërs van PIS willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Afgelopen week raakten tientallen agenten gewond bij een demonstratie in Bologna, uit solidariteit met Abderrahim Fakir, die overleed tijdens arrestatie. Tegelijkertijd houdt de zaak Ruggiero de Italiaanse politiek bezig. Politiek gebruik van geweldsincidenten speelt een grote rol in de komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.

0: mooiste muziek. Dit is Bahena in de avond.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dankjewel, hè.
1: Het is zomer.
2: Zomer op je radio.
1: Zomer op je radio.
3: Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Woensdag 29 juli vindt in Kaam weer de Acht van Kaam plaats. Dit is het oudste en bekendste wielercriterium van Nederland en wordt gereden op de woensdag na de Tour de France. De wedstrijden starten om 11:30 met de dikke bandenrace. En dit jaar zal er tijdens de Acht van Kaam een nieuw en bijzonder wedstrijdonderdeel voor het eerst gehouden worden, namelijk het Brabants Wieler- en Tourclubkampioenschap. Om 12:30 strijden wielrenteams van recreatief niveau met elkaar om die titel en dat alles met een warm en goed doel in het verschiet. Het hoogtepunt is om 18:00 de wedstrijd van de profs met vele bekende renners uit binnen- en buitenland. De start en finish zijn gelegen in de Dorpsstraat in Kaam en de entree is gratis. Alle info over de Acht van Kaam kunt u verder nalezen op de website achtvankaam.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige avond.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. Radio Bahena. Weekend weerbericht. De lekkerste gouden ouwe. Steeds verrassend.
1: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
3: De 22-jarige Ouaddoud Rabai uit Zeist wordt sinds zondag vermist. Hij was samen met zijn ouders op vakantie in de Marokkaanse stad Tanger en verliet de woning waar het gezin verbleef. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Familieleden en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht gestart. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen. Natuurbranden hebben eind deze maand in Frankrijk een recordoppervlakte verwoest. Ook het aantal branden brak een record. Door opeenvolgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. Hoewel het nog geen augustus is, ontstond dit jaar al 311 keer brand. Zeker de streek rond Bordeaux is hard getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Weelde vindt op zondag 2 augustus het Midzomerfeest plaats. Ook dit jaar is er een gratis fietstocht voor de recreatieve fietser. Deze start om 9 uur. De inschrijving en de ontvangst van de stempelkaart gebeurt op Weelde Depot. Er zijn 2 tochten uitgestippeld, één van 22 kilometer en één van 29 kilometer doorheen Ravels, Weelde en Poppel. Deelnemers aan de recreatieve fietstocht die alle stempels verzameld hebben, maken kans op een prachtige prijs. Tijdens deze editie staat het thema Korte Keten centraal. Recht van bij de boer en zonder omwegen. Ook tijdens de fietstocht komt dit thema helemaal tot leven. Vanaf 10 uur kun je de gezellige markt bezoeken. Maar liefst een 50-tal standhouders zullen aanwezig zijn en er is een professionele markt, maar ook onze eigen streekproducten zijn aanwezig. Voor de allerkleinste is er heel wat randanimatie, zoals een draaimolen en knuffelen met dieren. Om 11 uur begint het eetfestijn. Tijdens 2 eetbeurten worden er weer heerlijke frietjes geserveerd met fidee of stoofvlees en als dessert een ijsje met verse aardbeien. Je dient hiervoor eetbonnetjes aan de afhaalbalie van het gemeentehuis te halen of online te bestellen via de website www.ravels.be/midzomerfeest. Je kan kiezen tussen de eerste eetbeurt van 11 uur tot half 1 of de tweede van 1:15 tot half 3. Inschrijven kan tot en met woensdag 29 juli. Er worden geen kaarten voor het eetfestijn verkocht op de dag zelf. Het belooft een dag vol plezier te worden. Kom dus zeker een kijkje nemen en de toegang is gratis. Het Midzomerfeest zal doorgaan op Weelde Depot, geen einde 54 in Weelde. En meer informatie kunt u terugvinden op de website van de gemeente www.ravels.be/midzomerfeest.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Make it loud. De zomer komt uit je radio.
0: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een maand na de aardbeving in Venezuela zoeken hulpteams nog altijd tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 5000 doden en 16.000 gewonden zijn geregistreerd. Veel mensen leven in tentenkampen en krijgen hulp, terwijl families zoeken naar vermisten.
3: De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet.
4: De hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag tijdens een speciale vergadering in New York. Khan ontkent de aantijgingen, terwijl het ICC op zoek gaat naar een nieuwe topman. Amsterdam bereidt zich voor op World Pride, het grootste LGBT-evenement in de stadsgeschiedenis. Morgen start een 2 weken durend programma met feesten, concerten en de Canal Parade. Het evenement wordt geopend door koningin Maxima en verwacht 1 miljoen bezoekers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Het is weekend. Geniet ervan. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw.

Baarle heeft veel toeristische attracties. Er is er maar één die je kunt horen. Dit is Radio Bahena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de olieprijs te drukken. Dit gebeurt door commerciële partijen met mogelijk later ook de voorraad van de staat. De olieprijs steeg recent boven de $100 per vat, waardoor extra olie nodig is. De hoofdaanklager van het ICC, Karine Kaan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag, waaronder Nederland. Kaan ontkent de aantijgingen. Het ICC zoekt nu een nieuwe hoofdaanklager. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot en een helikopter. De brug is afgesloten en een onderzoek naar de oorzaak is gestart. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenen boete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.

sfeervolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: 6.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Kibe Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Kibe Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.

0: We gaan de zomer tegemoet.
1: We gaan de zomer tegemoet met Radio Bahena.
2: De zon achter de wolken en niemand is je vriend. Je vraagt jezelf af, waar heb ik dit aan verdiend? En net als je het niet meer ziet zitten, en dan klinkt opeens een stem.

Je bent toch die je bent. Je zet je eigen koers uit, want dat ben je zelf gewend. En alles komt zoals men zegt. Altijd op zijn pootjes terecht.

0: 106.7 Wahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten.